0: Iedereen zegt bij ieders kunnen het bij iets man, pas dat je weet bij hem nam de nood bij spuwers spunt hem dat. Zegt u dat zegt bij ieders kunnen pas dat je weet zegt dat niets nu de spuwer niet dat gaat wel je stel. Was van een pioetje begon is te niets begon. Bij ieders kunnen het bij iets man zegt dat bij mag nee weet. Negeren hen zegt dat niets nu bij hem nam de nood is spuwer is spunt hem nest. Zegt u dat zegt dat de ieders kunnen het bij iets man. Zet bij hem ook naar bij de koe. Pas dat je weet bij hem naam de nood is besjoerd niet dat ik wel eerst stel. Was kijken als neem ik het bij het man. Pas dat je weet dat het bij hem niet naam de nood is besjoerd is spum te gedoos. Zet u dat zet ik met mijn ook schoon eeuwt bij het man. Negaar hen zou het bij hem naam de nood is besjoerd niet dat niet. Met hij meets bij hij ook schoons bij het moons gaat bij mag naar weer en de gaber hand zou het bij hem naam te know is spontaniai. Zij doet accent bij ook schoon eeuwt bij het moon. De gaber hand zou het ook niet accent is de senator Valdor Amos schiet bij Burgers schoon eeuwt bij het moon zet bij mag naar weer pas dat je in het bij hem naam te know is spontaniai nou. Zij doet accent gaat met mijn ook schoon eeuwt gaat ook schoon op schouw niet dat niet. Over Joan West, I could yoke scone yards by its moon, third by Margaret, wait by study when tilted, be him known to know, Jasp Shuadish Puntiniae. Zed or Daxed by yoke scone yards by its moon, Nagabahan tilted, Nish no Jasp Shuad, it gassed at a good wash. Ut Montreal, by Pegot scone yards by its moon, that scorp that is red, my guess could name Stisago. Nagabahan tilted, nay, be him known to know Jasp Shuad, he spumped in this shop. Zed or Daxed. Het gaat met mijn oogschoon, de gaber hen zult het. Bij hem niets, nu deze psuwet niet uit nest. Heel gesk het het geest, en ook met een tjesig.
1: Andrea Kitchen Nee, CBC North and Tena, Miss Disney, AO was one of Pinochi.
0: Elg magoa te dwawit man gabet spuit nochua bigsto jishuesha doat kmeg bisum. Deshu dat bigsto submin bigstom to no hiana newit stuts da son. He uts my count. Tuetums near to gia. Bad makibag no aptagnochin gibandish we ask and jogum get you isha. Be to good agnochin gabet spuiche. Nigia en no tahtuguano tagout at scouts a weed. Be him got me a weed. Oo, Quebec to beach a sewage. Miam gibadi de de te memejmanat niashab million shuyan hunting how it ye we shwa dignotska shashe and temps no sunanot memorandum of understanding. Magia en gabet switch uit je schuad en de schuad, nisho tum datum nomi nishosh. Ujubug mo auger goud nuts, uit maken Luis Wapachi. We magnishtum is skog bij je geishnat gabet sion geistike taxid. Ook magen he gabet spreek on je schuad.

Má ne beide ko basta ze weden be him om den no dech pjuet niet dat go je stil. O skegen as nemmeskatsbou etmon basta ze weden tiltet, be him nie om den no dech pjuet, is spim te gedoas. Zé do dagset skut me men ook schon eotsbou etmon, na gaba hen tiltet be him om den no dech pjuet, niet dat nisch. Met heig mits bowie, hij ook schoons bowie, het moons gaat bouwmogen over, en de gabber hand